alles anders. Vroeger was jij mijn vriendin, maar de regels zijn veranderd. Nu staan er muren tussen ons in. Vroeger was toch alles anders. Vroeger was jij mijn vriendin, terwijl